resultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America Rotterdam.

0: gevuld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afritsen Michelsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal, daar heb je bijna 10 minuten tijdverlies. En op de A27 van Breda naar Gorkum sta je voor de brug bij Gorkum ook bijna een kwartier in de file.

Altijd en overal. Altijd en overal. De beste muziek op jouw Radio Amerika.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. De meeste vertraging heb je nu op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. De vertraging is een kwartier. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Verder staat het vast op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en 2 aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat zo'n 390 kilometer file. Echt veel bijzonderheden zijn er niet tijdens deze spits. De meeste files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. De A2 Den Bosch richting Utrecht is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen de afritten Veghel en Kerkdriel. 20 minuten is de vertraging nog. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat bij knooppunt Ridderkerk een vrachtwagen met pech. Kost je 10 minuten extra en de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is het ook druk van Breda naar Gorkum voor de brug bij Gorkum. Daar is de vertraging een kwartier. En je moet een kwartier geduld hebben op

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren ongeveer 10 minuten vertraging op en er zijn een paar uitschieters. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits, maar de meeste vertraging heb je op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg. Het oponthoud is 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ook 20 minuten vast tussen Breda Noord en Dordrecht. En een stuk noordelijker heb je bij Zwolle een half uur vertraging op de A28. Het staat daar vast van Amersfoort naar Zwolle. En er staat file vanaf het Harde.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America, Rotterdam.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en 2 aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden langzaam maar zeker korter. Wat nog opvalt is de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen de brug bij Gorkum en Noordeloos sta je nog een kwartier in de file door een autobrand. Er is maar één rijstrook open. Omrijden kan ook richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A2, maar dan van Amsterdam naar Den Bosch, sta je nog 20 minuten in de file tussen Breukelen en Nieuwegein. En op de A28 staat het vast van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. In Zwolle is een brug dicht, daardoor loopt het vast op de snelweg. De vertraging is 25 minuten.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France-KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten-CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels opgelost. Maar op de A27 van Breda naar Utrecht sta je tussen de brug bij Gorkum en Noorderloos nog bijna een half uur vast. Daar is maar 1 rijstrook open door een pechgeval. Omrijden richting Utrecht kan via knooppunt Del over de A15 en de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle-Zuid een kwartier in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden in Zwolle aan een brug.

Eamon Corner, If Paradise Is Hell As Nice. Zeg een hele goede morgen. Met het weekend achter de rug zijn we weer begonnen met de maandag. En het is de eerste van juni. Hey, let me tell you something. I tried and I tried just to hide it.

Een heel lekker nummertje. Too Blind to See It van Gene Simms. Ja, en we hebben natuurlijk ook hele andere mooie muziek. Zoals deze. Unfair.

Ja, en van de ouwetjes hebben we natuurlijk ook wel wat nieuwe muziek natuurlijk. Onder andere een nummertje van Ariana Grande. Zij hebben een beetje een liefdesverdriet waarschijnlijk. Want ze hebben het over Hate That I Made You Love Me. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk.

Tina Turner. En een hele mooie. The Private Dancer. Gaan we eens even kijken of we nog een leuk plaatje tevoorschijn kunnen toveren. Ja, dat kan natuurlijk altijd hier op deze maandag bij Radio America. Albert Hammond.

The Green Day. Wat een plaat, zeg hé. Nee, die hebben we er net gehad, jullie mogen helemaal niet. Ja, foutjes kunnen gemaakt worden. Ik moest dit een beetje toevallig hebben. En dat gaan we ook gewoon kijken. The Five Star. Love, take over. Maar dan later zijn we een hele goede morgen.

0: Take Over.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Goedemorgen. Kopje koffie?
1: Gezellig. Kopje koffie en Rinus van der Meer.
3: Rinus van der Meer.

Nou, de titel zou je nu ontgaan zijn. De Sexy Bits van David Guetta. Negen. Ja, lekker nummertje. Lekker nummertje.

lekker is dit een nummertje om hem lekker in het weekend te draaien. Drive safe. En dat moet je zeker doen. En vooral als je wat op hebt. Je hoorde natuurlijk Miles Smith en Neil Horan. En dit zijn de Eurythmics. Dat hele lekkere nummer nog in It's Alright. Baby's Coming Back.

Europe Mix, wel bekend van het nummer Sex Crime 1984. Maar dit was niet die hoor. Dit was It's Alright, Baby's Coming Back. Even terug naar ons eigen landje. Doen we samen met Nick en Simon. En zij hebben het over een nieuwe dag. Ja, en die nieuwe dag is maandag.

Wel bekend van de song Ma Bellamy. T-Seth. En dit was het nummertje Do It, Baby. Nou, ja, de baby heeft het gedaan. Oké, we gaan lekker door met een nummertje. Ja, het is nog eens heel gek lang geleden dat dit nummer uitkwam. Dasha, Not at This Party.

Ja, we konden er natuurlijk allemaal nog wel, hè. David Bowie en zijn Let's Dance. Ik heb nog eentje, ja. En dan gaan we het even wat rustiger aan doen. Nothing's gonna change my love for you. George Benson. Wij zien je weer terug aan de andere kant van 11.

0: Ja, ik zie dat ik nog een klein stukje tijd over heb eigenlijk. Maar ik weet alleen niet een plaatje te vinden die, ja zeg maar, rond de 1 minuut duurt. Dus doen we gewoon eventjes dit eindtunetje gewoon. Gewoon een lekker stukje muziek. Van Frank Mills. Musicbox Dancer.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. En Más Que Nada. Daar heb ik hem ook een keertje gezongen met Brazil 66. Maar deze denk ik toch wel beter. Lekker ouwetje, hier zijn de Shuffles. Shalala, I need you. Welkom bij Tussen Koffie en Lunch.

Ja, en ik geloof wel dat dit een van de bekendste songs was van de Shuffles. En Shalala, I Need You. Zal even lekker aftellen met de Talking Heads. Ja toch, The Slippery People.

Ja, de laatste stukje vind ik zo leuk. Boom, boom. En klaar is Kees. En dan gaan ze nog even klappen en juichen ook. The Talking Heads hoor je. Slippery People. Dit is de leuke van Bananarama. Move on. Ja, dat ga ik zeker doen. Move on. Opstaan. Ga dansen. Ga wat doen.

volgens mij heb ik alleen maar van die nummertjes waar ze aan het einde beginnen te juichen. Nee. Hoop niet met dit nummer. The Rolling Stones met hun laatste. In the Stars.

Zouden dit nu de Rolling Stones zijn met Mick Jagger? Ik vraag hem eigenlijk nog steeds af. Ik ga zo eens eventjes de ansichtklopen die even openslaan. Of zei Wikipedia. Dan zal ik eens even kijken of Mick Jagger daar nog staat te blaren. Volgens mij wel. Dit is John Lennon. Die scheelt wat minder.

Instant Karma van John Lennon. Uit die goede oude tijd. Dat hij nog mooie nummertjes maakte. En ook samen met de Beatles uiteraard. Even lekker een stukje Nederlands halen. Hier is K3. Mama, mama, mama, C. Oh, wat een lekker nummertje. Even lekker tussendoor.

0: Nou, was toch even een lekker stukje muziek van Cyndi Lauper. True Colors. Ja, ze is een beetje bekend geworden met een nummertje van Girls Just Have Wanna Have Fun.
1: Ja, Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Je hebt wel vertraging op de A10. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is nu 5 minuten. In het noorden is de N33 Veendam-Eemshaven in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N362 en Appingedam. Er is een vrachtwagen gekanteld. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht heb je bij Veenendaal 5 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht.
3: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio.

Send the Sun en Faro zijn Ring Dang Do. Nou, we zullen kijken, hij wil niet. Oh, toch wel, toch wel. Ja, nee, ik dacht dat hij even nieuw staat. Another YouTube video. And talk to you. Lekker even een beetje harde muziek. Lekker om even op je werk of waar dan ook even lekker te gaan dansen. Heerlijk, toch?

Ja, weet je, als ik deze muziek hoor, ben ik altijd geneigd om door te gaan met deze muziek. Ga ik ook doen. Een beetje wel. Dr. Alban. Anyway, from

Dr. Alban, Away From Home. Laten we eens even een nummertje draaien, dat komt van een mooi album af. Het is ook maar het eerste album. Ach, het helemaal goed. Een nummertje van Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There.

Wauw, 6 minuutjes heb je kunnen luisteren naar Gloria Gaynor. En Reach Out, I'll Be There. We gaan even een lekker nummertje draaien van Eva Max. Hier is Sweet. But

The Boy in the Bubble van Paul Simon. Nou, we hebben er nog eentje. Eentje en dan is het over met Tussen Koffie en Lunch. Deze van de Spice Girls. Too much. Hey, ik zou zeggen, graag tot morgen. Dan ben ik weer terug met een nieuwe Op de Koffie. Hierna Lange Palen, Dikke Master en Hans de Knecht.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Er staan een paar files, onder meer in het midden van het land op de A12. Van Arnhem naar Utrecht staat file bij Veenendaal door een ongeluk. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Op de A12 naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier tijdverlies door controles. En de N33, een stuk noordelijker, is in beide richtingen dicht tussen Appingedam en de aansluiting met de N302.

0: Volgens dat hele dikke fonografische boek, natuurlijk ook op internet terug te vinden. Bestond er toen nog in internet in 1974, maar het was wel de hit voor de Juice Corporation en Rock the Boat.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom.

Alweer zo'n lekker nummer wat menigeen in de grijze leden lekker de dansvloer onveilig maakte. He? Het waren de Tramps. Grote hit geweest van de Tramps. Gouden jaren herleven natuurlijk ook met de Shout. Hé, hey, wat leuk.

Zo af en toe spreken we dan van een grijze, wijze, oude taaie. Lieve Lois toch al als natuurlijk. Het was Propaganda. Terug op de radio met Duel Eye to Eye. Zometeen vanuit het theater. Een mini-theater. Hier is een heel klein mini-podiumtje. En virtueel staat er dan een fan vol achter de keukengordijnen te wachten.

0: Het bandje dat heette The Limit. Grensbereik, enkel plaatje, eendagsvliegje. Maar toch, ja, kon leuk winnen in de tipperaden. Vervolgens, toch? The Limit and the C, C, C. Juist, C.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Voor een hele fijne keukengordijnen gaan we over richting het mooie Vlaanderen. Daar zat Koen Wouters ooit met een liefdesgeschiedenis. En het verhaal dat ging over Louise.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mocht nou toch niet gekker worden.
2: Kopje koffie, glazen wat

0: Oh, wat een ontroering, hè? Een Vlaanderense ontroering. Het verhaal over Louisa. Koen Wouters Eend. Een beetje Clouseau. Uit de gouden jaren 80. Gewoon lekker terug op de radio. Zijn er verder van achter de keukengordijnen. En Johnny Come Home was van de Fine Young Cannibals. Gouden tijd en geleven. Dit is middel of brood, joh.
1: Ja.
0: Want alles wat lekker is natuurlijk. En bovenal is niet zoveel. Het is de maximale variatie in dit uurtje. Leuk dat je erbij bent, mensen. Het gaat ook via de bekende lange palen en digitale kanalen natuurlijk. Hè? Ja. En sommige stations ook via de AM. Die heerlijke ouderwetse middengolf. Het smaakt zoals het kraakt. Maar het is nog lang geen verleden tijd.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige kerel. Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wacht er toch nog gezellig.

0: Het zwembad krijg je er gratis bij vandaag, hè?
1: Lekker toch, jongens?
0: Of anders nemen we gewoon lekker een duikje in de Middellandse Zee, als het ware. Het was fantastisch, Casa Blanca. 1982 was het al, maar niet alleen in 1982 was het lekker warm. Het is nog steeds lekker warm, hoor. Ja, gaat er elk jaar met plezier naartoe. Alles wel de Costa Brava, Playa Diaro, wat willen mensen nog meer? Misschien muziek van Jason Donovan.

Frankie Vaas. Beter bekend als Frank Ferrari. Geboren in Den Bosch begon zijn muzikale carrière met verschillende bandjes. En dat was de grootste, het was Ferrari.

De jaarkalender ging even terug naar 1967 van de vorige eeuw. Waterloo Sunset. Dan gaan de Kings. Gouden hits zijn leven op je radio. Dat gebeurt de hele dag natuurlijk. En dat zijn ook de meest bijzondere muzikale hoogstandjes. Die sowieso een dubbele medaille verdienen. Nee, ook niet. Wat dacht je?

Stereo, Sweet Little Lies. Ja. Och, dat waren feiten, lieve vrienden. Het was Fleetwood Mac natuurlijk, zoals je hoorde. Een van de laatste thema's in de middel of de roadshow van wat betreft vandaag. Maar nog net niet de allerlaatste, dus wat dat betreft. Hè, zometeen nog veel meer lekkers aan de andere kant van het hele uur. Met waarschijnlijk ook weer een van mijn lieve collega's. Dus lekker blijven luisteren. Er komt nog veel meer muziek voorbij. En wij spreken elkaar morgen. Zelfde tijd, dezelfde golflengte.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na een sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

met de fluwele stem Lou Rawls en See You When I Get There. Oftewel een plaat uit 77 en wat een waanzinnige brok voor de Philadelphia Soul is het toch. Gedragen door die weelderige strijkers, die heerlijke swingende blazers en natuurlijk die diepe warme bariton van Lou zelf. Een plaat die je vanaf het allereerste seconde natuurlijk al goed humeur bezorgt. En dat gaan wij ook doen vandaag op deze maandag alweer. Het is 1 juni, de eerste dag van juni. En ondergetekende gaat over een paar dagen richting Italië. Ja, je moet het dan eventjes een paar weken zonder mij doen, broer. Leuk dat je luistert. Platenprak inderdaad tot de klok van 2 uur. En we knallen er lekker tegenaan met overheerlijke platen. En ik heb ook een verjaardag vandaag. Wie? Oh, Ronnie Wood. Nou, mooi. Van de soulvolle strijkers uit de 70's stappen we direct over naar een bassline die de speakers bijna uit je auto blaast. In 81 debuteert de Britse jazzfunkformatie Level 4

was die onbetwiste koningin van de spoele klanken. Dat kunnen we wel zeggen natuurlijk. Sade met die hypnotiserende No Ordinary Love uit 92. En wat een meesterwerk blijft er toch. De diepe, ronkende baslijn. Die subtiele gitaar-erupties. En natuurlijk die fluwele, melancholische stem van Sade Adu. Die je recht in je ziel raakt. En van die diepe liefde... In de 90's gaan we terug naar een mysterieuze beschermengel uit de 80's. Oftewel Masquerade Guardian Angel.

We gaan terug in de tijd. Uit het jaar 1974. Natuurlijk weer in het programma Platenprak met René van Elst.

0: The Eagles en Best of My Love is een van de populairste bands, maar ook eentje die ik natuurlijk ontzettend goed vind. Vind jij hem ook goed?
1: Ja, zeker.
0: Mooi, dan gaan we even nu naar de verjaardag.
2: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
3: Bij René van Elst.
2: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
3: Dit is de Hollandse meezingschijf.
2: Zing maar lekker mee. Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
3: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier in het programma Platenprak.
3: In Platenprak.
2: Met René van Elst.
0: Hij is een van de laatste echte rock'n'roll iconen. Ronnie Wood. Vandaag duiken we in het indrukwekkende leven van deze legendarische gitarist. Hij groeit op in Londen en breekt eind jaren 60 door bij de Jeff Beck groep. Niet veel later viert hij grote successen met de band Faces, samen met zijn muzikale bloedbroeder Rod Stewart. Hits als Stay With Me worden ook in Nederland gigantische klassiekers. Maar het echte grote werk begint in 1975. Na het vertrek van Mick Taylor stapt Ronnie Wood over naar de Rolling Stones. Zijn losse, swingende stijl blijkt de perfecte match met de riffs van Keith Richards. En denk aan de legendarische album als Some Girls and Tattoo You. Naast gitarist is Wood trouwens ook succesvol als schilder. En hij werd maar liefst 2 keer opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Kortom, een levende legende die nog altijd trouw blijft aan zijn eigen unieke sound. En natuurlijk kan je het hele artikel gewoon lezen op www.popmagazine.nl.
3: Platenprak met René van Elst.

was de altijd uiterst stijlvolle Robert Palmer met zijn prachtige uitvoering van Can We Still Be Friends. Van de ontspannen klanken uit de late jaren 70 stappen we direct over naar de energie van de New Yorkse straten uit 83. De hip-hop en breakdance cultuur veroverde destijds in sneltreinvaart de wereld. En deze formatie leverde daar een ultieme volkslied voor af. Oftewel Rocksteady Crew en zeg hey you!

0: René van Elst.
1: Bij René van Elst.
0: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
1: Dit is de Hollandse meezingschijf.
0: Zing maar lekker mee.

wat een lekkere plaat. Fleming was dit met die aanstekelijke megahits Automatisch. Met een heerlijke frisse sound weet deze sympathieke Brabander toch telkens weer neer te zetten. Sinds zijn doorbraak is hij namelijk ook niet meer weg te denken van de Nederlandse radio. En met deze track bewijst hij waarom. Even schrikken.

James Brown, I got you, I feel good. Zo, we zitten een beetje tegen het eind van het programma. Deze nog even. What the kind of-

0: muziek uit de late jaren 80. Met zijn vlijmscherpe, razendsnelle, fast jet stijl die hij destijds hoorde. Waarom hij een van de absolute koningen van de vroegere dancehall was. Die zware bas en die lome rollende beat zetten de speakers nog altijd flink in beweging. Tja, morgen en overmorgen nog. En dan is het richting vakantieadres in Italië aan het strand. Wat ga jij doen?
1: Ik ga me vervelen.
0: Ja, je gaat je vervelen. Nou ja, goed. Hey, morgen zijn we er dan nog eventjes tussen 1 en 2. En wat mij betreft, ik ga eruit met deze plaat. Even kijken. Cashif en Help Yourself to Love. Fijne dag nog.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files, onder meer in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen bij de afrit Weidewormer. Door bergingswerkzaamheden na een ongeluk heb je daar bijna 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De weg kan wel ieder moment worden vrijgegeven, verwacht Rijkswaterstaat. En door de Duitse grenscontroles heb je bijna 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens.
3: Hey, goeiemiddag, Radio Amerika.
4: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
5: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Zo is dat. Koppiekrouw. Hey, ja, ja, ja, ja. Le Poppy en Penelope hoorde je voor deze van Bart Schepers. En steeds weer huil je. Ja, als ze er zeker niet blij mee, dat kan, hè, natuurlijk. Boys Like Girls is dit. Blood and Sugar.

Tegenwoordig heeft hij zich ingeleend voor kattenreclame. Weet je ook, kattenvoer van Felix. Maar dit was Let Me Entertain You. En dat was wel versie, wat is het, 25 zie ik hier staan. Ja, een X-je 5, een V. Dat is volgens mij toch, ja, dat is 25. XX is 10, 10. Ja, dat is de Romeinse cijfers. Weet je wat we ook nog gehad? Ja, Robbie Williams en Let Me Entertain You was dit. En hier is One of Us van Joan Osborne.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: Als je luistert bent, de Scorpions, gaaf dingen gemaakt. Still Loving You was dit. Het is echt werkelijk een waar gebeurd verhaal. Zijn verkering was uit en uiteindelijk wilde hij toch opnieuw beginnen met haar. En zij wilde niet, hij wel, dus heeft hij dit nummer voor haar geschreven. En of ze nu bij elkaar zijn, ik heb geen idee. En Nerd hoorde je daarvoor met She Wants to Move. En nu tijd voor...
1: Later.
0: Disco!
1: Disco plaat.

Hart en Tom. Ja, en Chocolate Black Leather. Tate McRae nu. Met Feel Like Shit. Ik zei al aan het begin van dit gedeelte van deze Afternoon Delight. Het is maar goed dat je shit voelt, maar niet ruikt naar shit. Laat eerlijk wezen. Tate McRae.

0: dit was dan Tate McRae. En Feel Like Shit. Dat is dat. Dat u ervan genoten hebt. Dit was hij voor deze keer. De Afternoon Delight met Tate McRae als een laatste. De laatste is Yes and Wonderful Stories. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Uur na uur. De beste mix. Altijd muziek die je raakt. Hier op jouw vertrouwde zender. Hi.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar opvallende files op dit moment. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdiel is een ongeluk gebeurd. Er zijn hier bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten extra reistijd. A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een bus met pech op de N3 van Papendrecht naar Dordrecht. Voor Dordrecht Stadspolder staat 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten.
3: Welkom! Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
4: Hey, dat is cool!
0: Car Classics.
3: Lekker voor onderweg.
5: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en nee, rechts.
0: Car Classics.
6: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Welkom bij onze tracktocht. We gaan weer door met het album Alphabet. We zitten ongeveer bij de letters S, de T en de U. En bij de U staat dus ook Undercover of the Night. Zeker niet het beste album van de Rolling Stones. Het album heet trouwens gewoon Undercover. En de single heet Undercover of the Night in die volgorde. Maar ik vind het wel een van de beste nummers van de Stones. En er staat nog wel een goed nummer op hoor. Want ik kan nog wel een keer wat laten horen in de komende weken. Sowieso moet ik zeggen dat Mick Jagger en Keith Richards niet helemaal goed door één deur konden tijdens de opname van dit album. Want er waren nog wat meningsverschillen. Mick Jagger wilde moderniseren wat de muziek betreft. Hij vond het wel leuk om ook andere invloeden op het album te laten horen. Terwijl Keith Richards weer terug wilde naar het oude, zeg maar. Dus dat zorgde voor nogal wat ruzies onderling. Maar goed, in ieder geval is dit een erg goed nummer. Een plaat die gaat over de onrust in Midden- en Zuid-Amerika. Wat dat betreft is er nog steeds niet heel erg veel veranderd daar. Ja, het is nog steeds wel rustig, laten we eerlijk zijn. Nou, in dit programma houden we het rustig. Veel rustige tracks, ook veel soul tracks die we gaan draaien vandaag trouwens. En over rustig gesproken, op het album Upstairs at Eric's van Yazoo staat niet alleen dat hele beroemde nummer Don't Go, maar ook nog een ander beroemd nummer, wat je misschien wel kent in de uitvoering van de Flying Pickers. Dat is die a cappella groep. En dat is het nummer Only You, maar het origineel is toch echt wel van Yazoo.
2: Car Classics.

het toch een single geweest. Geen hit in Nederland en volgens mij ook niet in België. Maar ik moet er toch nog meer rekening mee houden dat we ook in België te horen zijn. Want ik heb het steeds over de Nederlandse hitlijsten, maar nooit over de Vlaamse. Die zal ik af en toe ook eens meenemen. Dat lijkt me wel verstandig. Maar goed, in ieder geval om het lang verhaal niet nog langer te maken. Dit nummer heet A Shot in the Arm. Is een single van Wilco. Kun je terugvinden op Summer Teeth. Een album van de heren dat de hemel wordt ingeschreven. En ja, als je denkt aan A Shot in the Arm, denk je waarschijnlijk aan drugs. En inderdaad, daar heeft het nummer zeker mee te maken. Met verslaving. Maar dat niet alleen. Ook andere thema's worden behandeld in dit nummer. Slaveloosheid, angst en de worsteling met verandering. Dat zijn de thema's van dit nummer allemaal. Niet zo heel erg vrolijk, maar wel een fantastisch nummer hoor. Zeer zeker. Een break-up song nu van Pink. En die heeft heel wat break-ups achter de rug. En ook dit ging over een break-up met een van haar mannen. Blow Me One Last Kiss.

Afkomstig van het album The Truth About Love van 2012 van Pink. En de naam van de partner wordt trouwens op Wikipedia ook gewoon genoemd hoor. Dat is Carrie Hart. Is dat ook een artiest? Zou zo wel kunnen. Dit is Billy Joel en Stormfront. Staat op hetzelfde album dat ook zo heet. Ik bedoel, het album heet ook Stormfront. Wat een ongelofelijke, moeizame formulering. Dat woord zocht ik.

0: Billy Joel die is zo goed dat hij zich ook kan laten inspireren door het weerbericht. There's a Stormfront Coming, zo heet ook het album Stormfront, zoals ik al eerder zei. Ik vind het een goede plaat. Uit 1989 komt dat album. En we zullen in het volgende uur nog een nummer gaan draaien van Billy Joel. Van een wat oudere plaat. Ook een album dat de moeite waard is. Die staat bij de letter T. En nou ja, welke plaat dat is, je zou het kunnen opzoeken. Je zou het kunnen googlen. En dan kom je er vanzelf achter. Maar ook dat is een fijn album. Straks meer erover in dit volgende uur dus.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Ik moet zeggen dat het erg mager is als we het hebben over de eerste weeksnoteringen. Wel een boel platen die terugkeren. Veel re-entries in de Album Top 100, maar geen eerste weeksnoteringen op nou ja, drie platen na dan. Het zijn alle drie albums van Drake. Habibity bijvoorbeeld, ik hoop dat ik het goed uitspreek, die komt binnen op nummer 20. En Made of Honor, ook van Drake, op 14. En dan ga ik gelijk naar de top 3 toe. Thriller, Michael Jackson, die zakt naar nummer 3. Maar ja, dat mag ook wel na 370 weken eigenlijk. Opnieuw gestegen in de 11e week van 5 naar nummer 2. Harry Styles met Kiss All The Time, Disco, Occasionally. Dat is een goed album. Hebben we ook al wat voor gedraaid. En op 1 nieuw Iceman van Drake. Leuk voor Ice Radio. Maar ik moet je zeggen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om wat van Drake te draaien vandaag. Ik hoop niet dat je dat erg vindt, maar dat sla ik even over. Dus ik pak wat van een album dat genoteerd staat in zowel het albumalfabet als ja, de Album Top 100. Op nummer 3 Michael Jackson, Thriller. Ik kan natuurlijk weer een van de hits pakken. Maar er staan ook nog een paar nummers op die niet op single zijn verschenen. Het zijn er geloof ik 2 die niet op single zijn verschenen. Het is ongelooflijk. Maar Baby Be Mine bijvoorbeeld, dat is een nummer dat je niet zo vaak hoort op de radio. En wat ook gewoon hartstikke goed is. Dit is Michael Jackson.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

Nou, wat je hier hoort, dat tik, tik, tik, tik, dat moet dan zeg maar het druppelen van de kraan voorstellen. Het gaat namelijk over een persoon die in de keuken zit te wachten totdat de telefoon overgaat. Dat gebeurt al op een zaterdagavond, terwijl hij de kraan hoorbaar hoort lekken. Drip, drip, drip, drip, dat hoor je ook op een gegeven moment Robert Smith zingen. Het is het openingsnummer van het debuutalbum van The Cure, Three Imaginary Boys uit 1979. En

Het is wel grappig om die platen te draaien, omdat het toch wel anders klinkt dan wat we later van The Cure zouden horen. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Forest. Dan is het toch wel wat alternatiever, wat ruwer allemaal. Maar best goed, hoewel een heel album achter elkaar. Ik heb er toch wat meer moeite mee, hoor. Moet ik even kijken. Maar goed, dat kan aan mij liggen natuurlijk. Talking Book staat ook genoteerd in het albumalfabet van Stevie Wonder. We hebben Superstitions al gedraaid. Deze nog niet. En die mag niet ontbreken in dit lijstje. You are the sunshine of my life in Car Classics.

is wel heel goed hoor, dit van Sly and the Family Stone. Niet bepaald het makkelijkste album uit het albumalfabet, hoewel nog altijd toegankelijk genoeg om te draaien op de radio. Poet is een van de hoogtepunten van There's a Riot Going On. Het kidnummer is It's a Family Affair. Heb ik ook al een keer gedraaid, een tijdje terug. Album uit 1971. Goed, eens even kijken. Oh ja, dat is waar ook. Ik heb hier een mooie plaat klaar liggen van Tom Waits. Daar heb ik vorige week In the Neighborhood van gedraaid. Swordfish Trombones heet die plaat uit 1983. En nee, er staan niet alleen maar ballads op. Dit nummer bijvoorbeeld is wat meer op tempo. 16 Shells, Server 30-06. Wat betekent dat, joh? Ik ga het gelijk even opzien. Hè?

Ja, 30-06, dat is een jachtgeweer. De 30-06 Springfield is dat. Ja, ik mag het merk wel noemen, want reclame maken voor jachtgeweer heeft totaal geen zin in Nederland. En in België weet ik het eigenlijk niet, maar in Nederland sowieso niet, omdat jachtgeweren zover, ik weet het niet, zomaar verkocht mogen worden. Ja, oké, als je een jagersvergunning hebt dan weer wel. En dan ken je misschien het geweer ook wel. In ieder geval, Tom Waits kende het ook. En dit verhaal gaat dan over iemand die probeert een kraai te vangen. Een Black Crow. Oké, probeert bij de Black Crow, zou ik zeggen. In ieder geval, mooi nummer dit. Ook al is ook dit nummer dan niet bepaald dat je zegt van, goh, wat ligt dit makkelijk in het gehoor. Maar het is wel een mooi album. Dat Swordfish Trombones van Tom Waits. En wat heel opvallend is aan deze plaat, is dat hij ook gebruik maakt van een hele bijzondere percussie. Het gebruik van een remtrommel van een auto bijvoorbeeld, om maar wat te noemen. En de teksten zijn in het algemeen surrealistisch. Eigenlijk wel heel anders dan het geluid van Tom Waits, wat we gewend waren in de jaren 70. Dan Air. Air werd vooral beroemd door Moon Safari. Nou, ik kan je vertellen dat deze plaat, Walkie Talkie of Talkie Walkie, dat niveau wel lange na niet haalt. Maar dit is dan wel een van de hoogtepunten, ook zeer gewaardeerd door de lezers van musicmeter.nl, de beroemde site Cherry Blossom Girl. Musique de la France. Ook al zou je dat misschien niet horen als je naar de tekst luistert.

Ja, Marvin Gaye staat op het album dat hij maakte omdat hij gescheiden was. En hij moest behoorlijk wat alimentatie betalen. Dus daarom dat het album ook Hear My Dear heet. En dat is het album dat deze week centraal staat als één van de albums dat je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Nadat je doodgaat, dan lukt het niet meer. Hear My Dear is een album dat zeker de moeite waard is. En dat we ook al uitgebreid hebben behandeld in het albumalfabet waarmee we bezig zijn. Maar ja, we draaien ook altijd het Icicoon, oftewel een album dat ook in dat volgende boek staat. Terug naar het albumalfabet. Tragic Kingdom. Zo heet dit album van No Doubt. Dit was een van de hits daarvan. Hey.

0: Hey, yo, Tragic Kingdom, het album van No Doubt, waar je de dubbel op kan vinden. En daar kom ik vorige week nog wel terug op die plaat. Er staat namelijk nog een ongelooflijk grote hit op. Ik ga ook nog een draai van Elton John van het album Al Slaap Je Dood. I guess that's why they call it the blues.
1: Don't wish it away. Don't look at it like it's forever.
0: Too low for zero, dat was hem. Sorry.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. Er staat inmiddels al zo'n 180 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Echt en Maasbracht is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. A7 Groningen richting Heerenveen. Bij Beestenswagen een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A59 Den Bosch richting Robert Zonzeel. Voor Hooipolder inmiddels alweer 6 kilometer file met 10 minuten vertraging.
3: Hey, goeiemiddag. Radio Amerika.
4: Welkom.
5: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
6: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
5: Lekker voor onderweg.
7: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links. Nee, rechts.
0: Car Classics.
8: Ik rij met je mee.

0: stroom afblazen met Peter Gabriel.
1: Car Classics.
0: Het album heet As uit 1992. Wel een aardig album, niet zijn beste, maar er staan wel een aantal hele aardige nummers op. Dit was ook een hit, ook in Amerika trouwens. En ook hier in Nederland en ook in België deed het nummer het vrij aardig. Lijkt een beetje op Sledgehammer, hoewel Sledgehammer vind ik dan nog beter, maar dat is ook lekker. Het gaat over een hele slimme vrouw die alleen niks over zichzelf weet. En de man die erover zingt is dan blijkbaar iemand die niet zo heel erg slim is, maar wel die vrouw heel erg doorheeft. Oké. Okay. Ja, typisch Peter Gabriel, dit soort teksten, maar ik vind het wel erg goed hoor. Oké, hey, welkom bij het Album Alphabet. Leuk dat je erbij bent. Het is allemaal wat minder makkelijk dan andere keren heb ik al in de gaten, maar dat geeft niet. Dat hoort er ook een beetje bij. Dat is ook het voor en tegen, soms ook nadeel van albummuziek. Hè? Dat je af en toe ook wel eens denkt van waar gaat het over? Maar goed, in ieder geval hebben we wel een paar platen ertussen staan die alweer wat stukken makkelijker zijn dan in het vorige uur. Ik zie bijvoorbeeld dat we straks nog een nummer gaan draaien van Anouk, wat je wel kent. Als ik eraan toekom, The Beach Boys. Sowieso Billy Joel is wel lekker. En nu ga ik wat filmmuziek draaien. To Sir With Love, dat is een film uit 1967. Met Sidney Poitier. Wat ik me kan herinneren is dat ik dat boek wel heb moeten lezen, verplicht, tijdens de Engelse les. Behandelden we ook tijdens de les trouwens. En ik geloof wel dat ik het een aardig verhaal vond. Maar als je me nu vraagt van waar ging het ook alweer over? Iets met een leraar, een klas en leerlingen die met u moesten worden aangesproken. Of in ieder geval met sir. Maar zoiets. En dat liep dan goed af. Een happy end. Maar voor de rest weet ik het dus heel weinig. Kan ik me er heel weinig van herinneren. Maar wel dat het leuk is. En die film met Sidney Poitier, dat zou ongetwijfeld ook een goede film zijn. Want ja, wat was dat een goede acteur, zeg. Die man, onvoorstelbaar. Goed, To Sir With Love, titelnummer van die film, werd verzorgd door Lulu. En ook haar album staat hierbij genoteerd in het albumalfabet.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...
2: D.

Muziek aus Deutschland. Kun je ook draaien op een Duitse dag, hè? Nou, ik weet het niet. Hangt vanaf waar die Duitse dag wordt uitgezonden. Op welke zender. Trans Europa Express heet dit nummer van Kraftwerk. Waarschijnlijk hadden de heren zoiets van, nou, we hebben al een hele plaatkant gemaakt over de autobaan. Laten we nu ook eens een keer wat doen voor het openbaar vervoer. En in 1977 verscheen dit album en het titelnummer draaide ik van die plaat. Ik moet zeggen dat ik het wel een interessante plaat vind. Kraftwerk, interessante band, belangrijk geweest sowieso voor de hele pophistorie. Ook omdat ze eigenlijk, zonder dat ze dat in de gaten hadden, behoorlijk veel invloed hebben uitgeoefend op de dancemuziek. En als je dat weet en nog een keer goed luistert naar die oude platen van Kraftwerk, dan hoor je het ook wel. Voor de tweede maal vandaag in Car Classics, Billy Joel. Dit staat op het album Turnstiles. Prelude, Angry Young Man. Plaat over zijn manager. Ja, toen de manager dit hoorde, was hij ook geen manager meer. Dat begrijp je wel. Maar wat kon die Billy Joel piano spelen? En dat kan hij trouwens nog steeds, gelukkig. En dat hoor je vooral in dit nummer.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: uitzending van Car Classics ook al gedraaid, maar toen niet helemaal. En dat is jammer. Dus vandaar nu alsnog helemaal gedraaid.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik moet ook hier weer de conclusie trekken dat er niet zo heel erg veel is gebeurd in de Vinyl 33 van de afgelopen week. 3 nieuwe binnenkomers. Op de 25e plek Ed O'Brien met Blue Morpho. Op 18 Grand Serpent Rising, dat is een album van Mibu Borgir. En Maisie Peters met Florissance staat op nummer 10 deze week, nieuw eerste weeks. De top 3 bestaat uit Olivia Dean, The Art of Loving gaat 1 plaats naar beneden. Opnieuw gestegen van 4 naar nummer 2 in de 86e week, Vinyl 33. Michael Jackson, Thriller, die hebben we in het vorige uur gehad. En Kiss All The Time, Disco Occasionally van Harry Styles gaat omhoog in de vinyllijst van 5 naar nummer 1. Tot zover het overzicht van de vinylplaten, de 33 beste vinylplaten van de afgelopen week.
2: De lekkerste tracks voor onderweg. Car Classics. Met Jeroen Drocht.
0: Door met het album alfabet. Dit zijn de Turtles.

The Turtles Present the Battle of the Bands heet dit album uit 1968. En dit is toch wel een heel leuk nummer van die plaat. Alleen dit nummer, Eleanor, maakt het al de moeite waard om de plaat in de lijst te zetten. Dus hij staat erin in ieder geval. Goed, dit is dan weer een wat minder toegankelijk nummer. Wel een hit geweest trouwens voor de Golden Earrings, Sleepwalking. Maar we draaien dan wel natuurlijk de lange uitvoering. Zoals je het album kan terugvinden, of het nummer kan terugvinden op het album To The Hilt. 50 jaar oud alweer, zeg dit.

Een van de mooiste nummers van Anouk staat op Together Alone, haar debuut uit 1997. Sacrifice verscheen als single, werd ook een grote hit. En dat album werd geproduceerd door inderdaad George Kooijmans en Barry Hay van The Golden Earring. Die we daarvoor ook nog hoorden met Sleepwalking van To The Hilt. In 1980 maakte ik kennis met Splitdance met het album True Colors. En ik dacht van, hé, wat een leuk debuut. Maar ja, Splitdance is ook al een groep die al zeker 50 jaar heeft bestaan. En ik zal nog een keer opnieuw starten. Dan ken ik het nummer al zo goed. Dan nog iedere keer weer door de zang praten. I got you. I got you.

Superleuk. De nummer van de Beach Boys, Do It Again, staat op 2020 uit 1969. En het mag als duidelijk worden even ondersteld dat dit nummer natuurlijk wel het origineel is van bijvoorbeeld dit nummer. Want luister maar eens naar het intro van dit nummer. Dan denk ik van, oh ja, daar komt het vandaan. Leuk liedje dit ook. Van windsurfing, maar het lijkt wel verdomd veel op dit. Hè? Het is gewoon hetzelfde intro, zeg maar. Maar goed. Oké, in ieder geval vond ik het wel eventjes leuk om het achter elkaar te laten horen. Het intro van Do It Again en Windsurfing. Je bent bij Car Classics, het album Alphabet, de tracktocht. En we zijn gebleven bij Cat Stevens. Die staat bij de thema twee albums genoteerd. En dat andere album, daar heb ik vorige week nog wat van gedraaid. Morning Has Broken heb ik gedraaid van Teaser en The Firecat. En je hebt bij de thee ook nog Tea for the Tillerman. En daar staat onder andere dit nummer op. Where Do the Children Play? Het is het openingstuk van dit album van Cat Stevens.

0: gooien. Van het album Alphabet van Car Classics is dat ik ook zelf geïnspireerd raak om thuis weer eens een keertje een plaat op te zetten. Zoals bijvoorbeeld dit album van Fleetwood Mac. Tusk kwam uit in oktober 1979. Titelnummer heb ik al gedraaid. Sarah nog niet trouwens, maar die gaat ook nogal voorbij komen. En dit is nou toch ook wel een fantastisch nummer van Stevie Nicks. Sisters of the Moon is in Amerika nog op single verschenen, maar komt daar niet verder dan nummer 86. En Tusk wordt door Wikipedia beschouwd als een experimenteel album. Dat vind ik eigenlijk nog wel meevallen, maar het is wel een plaat die absoluut de moeite waard is. En die misschien nog wat beter is dan Rumours, ook al schijnen de meningen daarover nogal te verschillen. Maar goed. Hey, het zit alweer op zo'n beetje, Car Classics. Ik ga nog één nummer draaien, een heel lang nummer, hoewel je gaat hem niet helemaal horen, maar zeker nog wel de moeite waard om hem thuis nog een keertje te streamen. Het album There It Is van James Brown. Ik heb er al het een en ander van gedraaid van deze plaat uit 1972. En ik denk niet dat I'm a Greedy Man over James Brown zelf gaat, maar wat is dit een goed nummer. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag gedaan.
1: Pick up on this!
0: Yo.
1: Pick up on

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg.

ongeluk gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging is opgelopen tot een half uur. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar was een auto gestopt met pech net voor knooppunt Oude Rijn. De weg is vrij, met een vertraging nog wel 20 minuten. En de A35 tenslotte Enschede richting Almelo, bij Almelo-Zuid ook een ongeluk. En ook hier is gelukkig de weg weer vrij. Hou nog wel rekening met 9 kilometer langzaam rijdend verkeer met bijna

0: that it? Wake me when you're done.
1: De wereld in twee minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijkse files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen. Wel op twee plekken nog flinke vertraging, onder andere op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Voor het Prins Klausplein gebeurde een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. En de A27 Utrecht-Breda bij Werkendam nog altijd een vrachtwagen met pech. De oprit is daar ook dicht. Hou rekening met bijna 25 minuten.

ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog een paar files. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Leidschendam. Dat nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat had te maken met een eerder ongeluk bij het Prins Klausplein. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. De A27 Utrecht-Breda voor Werkendam nog een vrachtwagen met pech. De vertraging is hier ook 5 minuten. En tenslotte de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. 2 kilometer file rijden met ook daar nog 5 minuten oponthoud.
4: Via internet.
5: Via internet.
4: Dit is Radio Amerika.
5: www.radioamerika.nl

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden gemeld op de weg.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Non-stop muziek, Radio Amerika.
3: There's just something about you.

0: voorzien jou van het beste.
1: Wij voorzien jou van het beste.
0: En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
1: Goed genoeg voor jou.
0: Dit is Radio Amerika.
2: That's right. That's right. How we do? Yeah. Nana.

Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende Klassiekers, een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende Klassiekers, iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio America

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het daar niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover de radio nieuws.

0: Nederland bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt de Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken.